Ja, det wird nog wel een verdaling met Frisfunk uit algesam. Maar breng ik jam wat meer van de FSE. Zo veel verrier ik eens. Ja, ik wens gern fijne dag en zei adjes, jammans Karen.